Nog af ik zat in de tikitou jaren mega takoe en meta qua appels op dok at dat tut nippel op dok at dat tut. Dan unica sartok itur davidi nippel op dan waar ook sema jok April 14, 1997 moet dit logo. Nippel op dat je man nog wit ook haar je nog tot dit bevalle je regering om mago willo ook haar je nog in lutin. Kaupat utila revogo. On n'a qu'à terminer pour ça.